oss Christus sei wie ziemlich bekannt mit Weihnachten. Wie weite det es, als Gott nur diese Erde es gekommen, aus ein kleine Tent. Er hat ein physischer Körper, kriegst aus wie habe, er wird geboren, und dann wächst er ab, er muss sich ihre Bicycle fahren und skaten, und nachher dann schafft er mit Josef taub, mit Haltarbeit, kriegst aus junges Ola Dono. Aber dann fangen Dinge an zu ändern. Er lässt sich diapen, und er ist dann ein Lehrer. Und er wählt sich Menschen, was er lehren will, und das sind ausgewachsene Menschen. Einige von denen sind befreit. Und viele Menschen wurden an, dass er erst der Messias, der Christus, weil sie sehen ja die Wundertierchen, was er tät. Und sie wollen am zu erkennen machen. Aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die gehen dann noch Pontius Pilatus und verlangen, dass die soll dem Jesus kriegen. Und er tät. Und dann da am Kriegs, dann stirbt er und wird begraft. Aber drei Jahre später, der kommt aus dem Grab und dann lebt er weiter. Und dort ist Ostern. Und nur dort, da sind die Jünger, auch die Frühlied, auch ein Schauf andere Menschen, die sind ja arm, nur dem, dort er ist abgestorben vom Tod. 40 Jahre später, dann hat er sich mit seinen Jünger tot beschlossen, dass sie selber am Trafen bei Bethanien. Und dort spricht er ein Sehen über an, und dann hebt er ab, was er in der Wolke ist, sie können am nicht mehr sein. Und dann sind da zwei Engel, die sagen, dass das Jesus wird wahrer Träg kommen. Und sie sind seine Frau. Aber was tät Jesus dann nu, wenn er Träge vorerst im Himmel? Die Katechism sagt, von dem Heiland sein dreifach geht umt. Die Frau ist, nur dem, der Herr Jesus dort Erlösungswerk, der geführt hat, wo haben wir am nu zu betrachten? Aus uns Prophet, höher Priester in König. Hier ist endlich nicht ein Schriftsteig ungejäft, aber die wurde Lothar kommen. Und viele Menschen würden auch nicht weiter, was das meine das, wenn wir sagen, dass er ist uns Prophet oder uns hoher Priester oder König. Also, das ist gut, wenn wir uns Schriftsteller abschlohnen tun, was er sagen tun, was das meine das. Weil Jesus ist nur im Himmel, und wir verstehen, dass er hat ein Amt, endlich mehr als eint. Also, wie wurde jeder ein von den Amten betrachtet, in seine Worte die Bibel davon sagen das. Und dann wo je weiter, wort he dat, in woran dat alle taub neidig is. De nächste Frau is, en wort bestund sein prophetisches Amt. He lehrt uns dem Weich, zum seilig wurde. He prophezeit token für Dinge, en bekräftigt dort mit Wunderdote. Denn woran bestund am Olden Testament dem Prophet sein Amt. En hier sind zwei Schriftstädte angegeben. En dat erste is, in Matthäus Kapitel 5, ich lese von 17 bis 19. Da sagt Jesus, denkt nicht, dass ich gekommen sei, Moses sein Gesetz, und dort, was der Prophet gelehrt habe, zu nichts zu machen. Ich sei nicht gekommen, dort Evangelie zu bringen, aber zu erfüllen. Verlutsch ihn doch ab. Solange es Himmel in ihr stehen, wird nicht der kleinste Buchstuhl oder Punkt vom Gesetz gestrickt worden, aber dort alle erfüllt ist. Wenn irgendwer das kleinste Gebot abhebt, und die Menschen so lehrt, der wird im Himmelreich aus der geringste zu Stunde kommen. Wer die Gebote oberhält und lehrt, wird grauzene im Himmelreich. Dit ist ein Port von der Bergpredigt. Dit ist, wo die Menschen so erstaunt werden, über wo er lehre deid. In Adelje dachte sogar, dass dit wie eine neue Lehr. Also, da wäre sie da jens. Sie dachte da an, dort Gott wird aufgekommen ab dem Berg Sinai und hat Moses dort das Gesetz gegeben. Und nun wird wer kommen in ein anderes Lehrer. Die Schriften, was sie hatten, wie das Gesetz und was die Propheten geschrieben hatten. Und sie wollen das nicht verloren, weil das ist kräftig. Und sie wollen nicht eine neue Lehre anfangen. Und Jesus sagt an, das ist auch nicht eine neue Lehre. Hei dat voll Fälle, was das Gesetz verlangen hat und was die Propheten gesagt haben von ihm. Er ist gekommen, aus dem Prophet, und er ist endlich selbst ein Prophet. Propheten, die nicht mehr bloß die Menschen lehren. Aber die würden endlich manchmal die Menschen sagen, was passieren wird in der Zukunft. Und sie können das tun, weil es Gott gibt an manchmal Ansicht, und was er tun will. Und Jesus steht dort auch. In Matthäus Kapitel 20, lese ich war 17 bis 19. Und als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war,
Neim hei sine 12 jinger a port en seta an. Tek de mol. Vi gone nu no Jerusalem, en de mensche sehn, wat on de schriftje lede en hohe priester aufgeleivert wora. En de wora am tem dout verurteile, de wora am de nechjude evajewe, dat de am verspotte, verhever en schritzje. En am dritten dag, wat hei wora abstoner. Also, Jesus wist wat te ver am wir. Dit wir noch nicht passiert. En in dat buurk van de openbarung, dat is alle van Jezus, en wat er nog ver ons is. Dat is in de toekomst. Also Jezus is een profeet. Dat is eindelijk zijn ambt. Dan is de nächste vrouw, wat heeft de Heiland als priester gedaan? Hij heeft zichzelf als priester ten opfer gegeven. Hij bet voor zijn noofalja. Hij zeent de zinje. En hier zijn zes schriftstellen aangegeven. Das erste ist Epheser Kapitel 5, 1 und 2. Aus Gott seine Leibe kenja streft am immer ähnlich zu worden. Sieht ein ander Gott, so aus Christus uns Gott wir. In sein Leben für uns opfert aus einen scheinen Geruch, an dem Gott einen Gefallen hat. Also Jesus ist ein Opfer geworden für uns. Hei wir dort Lamm, wo die Welt Sinn wird wahrnehmen. Im Alten Testament wird der hohe Priester wat de ernstunde deed voor de mensen. Ver God. Dit weer wat Aaron bevolen weer. Dat weer Moses zijn broeder. Ta ene tijd weer hij de hohe priester. En hij wou de mensen dan leiden en Gottesdienst. En hij wou ook opfer brengen. Maagmol voor dankzagung. En andermol voor ere zin. Also im Nieuwe Testament is Jezus des hohe priester. En hij is eindelijk dat opfer geworden voor ons. Hebräer Kapitel 9. 25 en 26. Hij brugt zich ook niet immer waarde opfer, zoals de hohe priester alle jaren met vreemde bloed en dat allerheiligste nen jink. Zes had hij moest veel meer lieden van aanvang van de wereld om. Hij is aber nu, te de laatste tijd, in en voor allemaal voor een dag gekomen en heeft met zijn enig opfer de zin overzicht gebracht. Dat opfer wat Jezus gemerkt heeft, is goed voor alle tijd. Voor de vergangenheid, voor vandaag ook in de toekomst. Ober de hohe priester deed ook eindverstonden voor zijn mensen en dat hij beet voor aan. En in Johannes kapitel 17 is in je bed wat Jezus bedet deed. En dit is je rood eier hij vastgenomen wordt en dan am verdampt wordt dat hij zal gekritzigd worden. Also eier hij een opfer wordt voor onze zin, dan beet hij voor ons. En ik wou niet dat ganze kapitel lezen. Aber ik wou proberen de wichtigste Verse door u te nemen en de verte lezen. Uit Johannes kapitel 17. Ik lees 1 en 2. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij naar hemel en zegt, Voda, de tijd is gekomen. Merk dienen zijn heerlijk, dat dien zijn die ook verheerlijkt. Du hast aan de volmacht over de ganze mensheid gegeven, al die dat eeuwige leven te geven, die du aan gegeven hast. En dan van vers 9. Ik vrouw voor aan. Ik vrouw niet voor de wereld, aber voor die, die du mij gegeven hast. Wilst dat zijn dienen? Alles wat ik heb, is dient. En alles wat du hast, is meent. En ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld. Aber deze zijn in de wereld. En ik kom naar die, hel je voda. Hou die zeker. En dienen nomen, den du mij gegeven hast, dat zij eindzend, zo als wie eindzend. En daarna van 15. Ik vreeu niet dafür, dat du aan u deze wereld nemen zalst, aber dat du aan verenbeizen beworen zalst. Zij zijn niet van deze wereld. Je rood zo als ik ook niet van deze wereld zie. Heil je aan in de waarheid. Dien woord is waarheid. Zo als du mij in de wereld nen geschikt hast, heb ik aan in de wereld nen geschikt. Dat is toch goed te horen, dat Jezus is zeer bekommerd om die wat aan nu valt gedaan. Hij weet hij wordt gestorven, dat hij wordt tegen de hemel voor. Hij wordt bij de vader zijn. Ober zijn jenja en andere wat aan nu valt gedaan. Die doen zich ganz verloten op aan, en dat is ook zeer goed. Ober fysisch wordt hij niet meer bij aan zijn. En dan deed hij wat de hohe priester deed. Hij heeft voor God de vader en verlangt dat hij zal deze gläubige mensen bewaren. Hij zegt dat zo'n worte te geloven komen en zijn nomen, worte geraad zijn van ihre zende,
de zullen bewaard blijven. Over hier bidt Jezus besonders voor zijn jongen, ook voor de vrouwen wat er zijn en die wat er dan rondom hem zijn. Over hij bidt ook voor wat er nog in de toekomst komen wordt, in vers 20. Ik vraag niet bloos voor deze, over ook voor die, die durch er woord aan mij leven worden. Zij zullen alle eens zijn, zoals du vorder en mij en ik en die. Dat zij ook in ons eens zijn, zodat de welt dat blijft, dat du mij geschenkt hast. De Herrlichkeit, die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven. Dat zij eens zijn mochten, zoals wie eens zijn. Ik en aan, du en mij, dat zij ganz eens zijn, dat de welt door ons zijn kan, dat du mij geschenkt hast, en aan zo goed bist, als du mij bist. Als er Jezus als zeer bekämmert, om al die wat er worden zum Glauben komen, wann de Apostel ihr schworen ihre Lief verbrengen, zonen wat er Lothar worden, Christi genannt worden. Hij wil haben, wie zullen alle taub zijn. Gleich so als een Schopwoord bekämmert es om de ganze Herd. De Schopwoord besorgt die Jungen ook de Oule, dort erst dem seine Arbeit. En Jezus es bekämmert om ons, en doordurch bringt hij ons ver dem Vater en seine Gerechtigkeit. En danach van Vers 24. Vater, ik wil dat die, die du mir gegeven hast, ook door zijn voor ik zie, en dat ze meine Herrlichkeit zijn, die du mir gegeven hast. Du wirst mir goud, eier de Welt ihren Grund houd. Gerechter Vater, de Welt haft die nicht gekannt, aber ik kan die, in deze Weite, dat du mir geschenkt hast. Ik heb aan met die Nomen bekannt gemerkt, en word dat wieder doen. Dat die Leib, met die du mij goud wirst, en aan zijn mocht, en ik en aan. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jongen naar de andere zijde van de Kidron Tol. Jezus is een zeer goede hoge priester. Hij heeft geen zin wat hij bekennen moet. Hij is heilig, en hij kan ons heilig maken. Door zijn nog meer schriftsteden ongegeven, wat ons van dit herinneren doen. Römer Kapitel 8, 34. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. In meier als dort, hei wort vom Tod abgewagt. En es nu bi Gott ter rechte Hand in Bet vor uns. Nit es nu no dem, dat Jesus sich rietzicht ist. Hei dat vor uns bete, so als wie einer für den anderen bete daunen. Ik bete für meine Frau, sei bete für mi. Wie bete vor unsere Kinder? Ik sei an manchmal, ik würd wünschen, dat sei ook vor uns bete daunen. En da sind vielleicht ook wesse van jünd wat voor ons beden doen. Door wil ik mij ver bedanken. Nog een schriftstuk is Lukas Kapitel 24, Vers 50. Hij neemt aan Rutbert Bethanien een hoofdzine heen op en zeehend aan. Also dat weer het laatste ding wat Jezus deed, eier hij aan verloten deed. Aber wat is een zeehend? Dat kan mij als een mening hebben. Wanneer wie am Gottesdienst zijn, dan doe wie am zeehende. Wils wie doen dan wat er reicht is. En wann wie irgendwas doner wat erreicht is, tja wie du abregne, dat Gott ans sehne wat. Dat meint, hei dat ans Gott heite, hei dat ans wat lowe. Ober dat kan ook meine, wann wat a pot gesat, wat er wat gebruckt wurde, für ne helje lier, oder für ein helje ding. So als dat ovenmol wat a pot gesat, dat koffel, ook dat braut. Am koffel, du erst bloß wertelje wien, oder saufbeerne. En dat brood is bloos geweinigd brood ohne heef. En dit betekent Christus zijn charpa in dat brood, wat hij vergoten heeft. Also, dat wordt aan een pot gestald door touw. En ik leef dat wat Jezus hier deed met zijn jongen. Eier hij aan verloten deed. Zij zijn eindelijk mooi bloos geweinigd mensen. Zij hebben over Jezus zijn leer gehad voor 3 jaar. En nu stelt hij aan een pot dat zij worden de apostel zijn. En zij zullen gaan in mijn jenja merken. Dat is een helje zwek. Wie doen hier zonder stad zo goed met onze tweede gebieden? Dan hebben we nog Epheser Kapitel 1, 3 en 4. Ons Heer Jezus Christus zijn God en Vader zal door vergeloofd worden, dat hij ons als Himmelsbürger al de geestelijke zegeningen geschonken heeft. Wils hij de wereld den grond leed, had hij ons bestemd en Christus zijn helje onschuldige kinder te zijn. Dan is de nächste vraag, woran besteht Christus zijn Königlichkeit amt? Hij heeft geboten en rechten. Hij regiert zijn volk,
Hij deed zijn vriend uitroden. Hij bewoort en beloont de zinje. En hier zijn feierschriftstatter ongegeeft. Israël had een tijnig verlangd. Zij willen een tijnig hebben. En God geeft aan Saul. En aan zijn David. En nu deem weer Salomon. En dan weer nog een grootschrift andere. Ober onja David wordt Israël zeer sterk. En ook ze weer zeer goed af. En God had aan versproken een Messias. Een Christus. Een Rada. En die wordt uit David zijn familie komen. En dat wordt werkelijk ja tijnig zijn. Dat is wat de profeet Jeremia zei dat. Kapitel 23, vers 5 en 6. En de Heer verspreekt dat er wordt een tijd komen, dan wordt hij einen, die van David afstamt, en die recht handelt, zum tijnig maken. Die wordt regeren en wijs handelen. En wordt een gerechtet recht im land vieren. Te dem zijn tijd wordt Juda je helpen zijn, en Israël wordt ongesteerd leven. Dem tijnig zijn nomen wordt de Heer, der dem wie gerecht zijn. Jezus zegt de Pontius Pilatus, dat hij wie een tijnig, ober nicht van deze welt. Want Jezus redet uit, hij redt meest immer van jestelje dingen. Hij redt dingen van onze zeil. In Johannes kapitel 13, 34 en 35, toen zegt Jezus, ik geef junt een nieuw gebouwd. Je zal junt ondereinander goed zijn, krijg zo als ik junt goed gewaas zie. Zo zal je junt ook ondereinander leven. Wanneer je ondereinander goed bent, wordt allemaal zijn je, dat je mijn jenja bent. En dan ook nog 1. Korinther 15, 25 en 26. Hij moet einfach regeren, wat God al zijn vriend wordt onder zijn feit gelegd hebben. De laatste vriend, die vernicht wordt, is de dood. Also, hij is een tijnig, krijgt zoals hij zegt. Ober nicht in deze welt. En dan is nog een schriftstuk, Matthäus kapitel 25, 34. Dan wordt de tijnig te die aan de rechte ziet zeggen, komt, je zijn van mijn voeder gezien. Of dat rek, dat voor jullie regemerkt wordt, al dan als deze welt de grond gelegd wordt. Also Jezus is een tijnig, hij is ook een rechter, wil hij heeft de recht en hij heeft de macht om dat te doen. Also ik had al gezegd, dat zijn tijnig wie niet van deze welt. Dan is de laatste vrouw voor van jou, wat voor een tijnig heeft Christus? Ab ihr da haft hei kein wörtliches Tjennigrecht. Ober hei haft ja ein jästliches Gnodenrecht. En de Menschen, die an am Gleibe. Hei haft am Himmel ein herrliches Recht. En hei wird all die an am Gleibe, door ernen führen. En hier sind wahre Feierschriftstede ungegeeft. Johannes Kapitel 18, Vers 36. Jesus said, mein Tjennigrecht ist nicht von dieser Welt. Wann mein Tjennigrecht von dieser Welt wär, würde meine Diener gekämpft haben, dort ich von der Jüde nicht festgenommen wird. Aber mein Tjennigrecht ist nicht von dieser Welt. Dort ist, was ich all eier gesagt habe. Und du hast noch mehr. In welche von den Dingen hat wir all gelesen? Aber dort lohnt sich gut, noch einmal zu lesen. Jeremia Kapitel 23, Vers 5. Und der Herr verspricht, dass da wird eine Zeit kommen, dann wird er einen, der von David aufstammt und der recht handelt, zum Tjennigmerkel. Die wordt regieren en wijs handelen en wordt en gerechtet gerecht am land vieren. 1. Korinther 15, 25. Hij moet einfach regieren, wat God al zijn vriend wordt onder zijn feit gelegd hebben. En dan nog eenmaal Matthäus 25, 34. En dan wordt ik eigenlijk te die aan de rechte ziet zeggen, komt, je bent van mijn voeder gezeend, of dat rek dat voor jullie regemerkt wordt, al dan als deze welt de grond gelegd wordt. Also, Jezus is terug naar hemel gevoren, en hij is nu bij zijn voeder. Ober dat meint niet dat hij geen arbeid heeft. Hij heeft eindelijk een dreifachtig ambt. Hij is profeet, priester en tijnig. En de tijnig heeft versproken terug te komen. En hij is goed bekend met deze stad waar we wonen. En tot onze tijd, wanneer we nu onze genoeg stonden doen, dan deed hij een stonden voor ons, voor God, de voeder. En hij heeft ons zijn gerechtigheid. En China kämpft nun vor, bitte der Jesus Christus. China kann nur Gott kommen, bitte der dem hohen Priester. Und nun ist Jesus ans hohe Priester geworden. Und dort ist woran, wann wir beten in Jesu Namen. Also, Dankeschön, Herr, dass du bist ans Priester, ans Prophet und ans Chinese, nun im Himmel. Und stehst ein für uns. Dort beten wir in Jesu Namen. Amen.